dik kwek kwakken. Je moet als je fan doen. Naar beneden moet je gaan. Lick dat. Lick dat. Hoe die beats maakt het viezer.